32 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
9: Goed. Met Frank van Dijk. Radio
10: Gelderland. Het is zover. Dit is Alle 1300 Goed. Editie 2026. Jij hebt laten weten wat jij wil horen. En de komende 10 dagen zijn ze op Radio Gelderland alle 1300 goed. En dit is nummer 1300. Nee, Rutger, jij zit veel hoger in de lijst. Nee, die ook niet. Nee, dit is nummer 1300.

Sing for the Day op 1300 in alle 1300 groets. Opgestemd door Arend Sieraad uit Vaassen, Wilfried Rokers uit Nijmegen en Ann van Eldik uit Eerbeek. Waarvoor hartelijk dank voor jullie stemmen. Allemaal trouwens, goedemorgen. Het is vrijdag 9 oktober, daar gaan we. Alle 1300 goed 2026 is begonnen. We starten helemaal onderaan bij nummer 1300 dus. Maar vergis je niet, er zit meteen volle beweging in de lijst. Van de eerste 12 platen dit uur zijn er maar liefst 10 nieuw. Dus je hoort direct een hoop verse nieuwe binnenkomers. Fleetwood Mac gaat voorbij komen. Golden Earring, The Police, Jovic en de Voodoo Beatles met Brommers Kieken. En die laatste stond 2 jaar geleden nog op 578. En die vinden we nu dus helemaal terug op 1295. Kortom, de weg naar nummer 1 is nog heel lang. 10 dagen lang om precies te zijn. Dit is alle 1300 goed. We hebben onze draaiboek, onze agenda's volledig schoongeveegd voor jouw muzieksmaak. De vaste spelletjes, de vaste onderdelen, de rubrieken, ze gaan allemaal even opzij. We draaien muziek en we vieren dat met elkaar. Wel spelen we 1 spel de komende 10 dagen en dat is titelturven. En dat spel spelen we gelijk al dit uur, kan ik je verklappen. Deze vrijdag is bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen van Gelderland en een middagtemperatuur rond de 14 graden. In Arnhem is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Pijlkruidstraat. Daar is schade, maar wat er precies is ontploft is nog niet bekend. We willen natuurlijk nog wel even een greep aan het Gelders nieuws geven aan je. In Opheusden is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een mogelijk asielzoekerscentrum. Maar anders dan vorige week bleef het daar dit keer wel rustig. En dan nog de kranten van deze vrijdag. Paarse vrijdag moet ik zeggen. Het staat ook op de voorpagina van het AD, de Gelderlander en de Stentor. De dag waarop scholen laten zien dat iedereen mag zijn wie hij is. Ook als je op iemand van hetzelfde geslacht valt. Er doen meer scholen mee dan ooit. Maar op 1 op de 3 is er ook weerstand tegen Paarse vrijdag. Jongeren zijn er negatiever over gaan denken. En sommige ouders vinden het niks voor school. De Telegraaf meldt dat het kabinet de politie in Ghana gaat steunen in de jacht op Bolle Jos, die zich in buurland Sierra Leone schuilhoudt. En in de Stentor goed nieuws voor wie de bus pakt in de regio Apeldoorn. De bussen blijven gewoon rijden. De busmaatschappij leidt flink verlies en dreigt er stil te vallen. Dus legde Gelderland samen met Overijssel en Flevoland flink wat geld bij elkaar. En in de Kabouterbos aan de Zeeuwse kust zijn alle kabouters even met verlof, omdat ze er wat versleten uitzagen. In het voorjaar zijn ze terug met puntmutsen weer strak in de verf. En wij gaan dus door met 1299 in de alle 1300 goedlijst. Wie vinden we daar? Daar vinden we Stretch. Met een nieuw liedje dus in onze lijst. Het klinkt als een relatie die verkeerd is afgelopen. Maar achter deze plaat, Why Did You Do It, zit een heel ander verhaal. Stretch richtte het nummer op aan Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Nadat afspraken rond een Amerikaanse tour met Fleetwood Mac niet doorgingen. In Nederland werd het een flinke hit. Het werd nummer 6 in de top 40. En onze radiobaas Arjan Snijders heeft erop gestemd vanuit Leusden. En Christina Pechler uit Twello ook. Het is dus de vraag aan Fleetwood Mac, waarom deed je dat nou? Je had beloofd dat je met ons op tournee zou gaan. En dan zeg je het opeens af. Ontzettende dat je bent. Why Did You Do It? Op 1299.

0: Groningse klassieker in het Gronings van Ede Staal. Het is nog nooit zo donker geweest. 1298 in alle 1300 goed. Een prachtige titel, hè? Geruststellende gedachte als je nu naar buiten kijkt, ook al is het zo donker. Het wordt altijd weer licht. Hans Wildeboer en Mook stemden erop. En Louis Jager en Nelly Hilbrink, Dogger uit Ede, hebben dit ook als een van hun favorieten, hè Frits?
1: Ja, en Wil van Wijk, die is al klaar wakker, die appt ons: goedemorgen, een goede gewoonte kan ook met alle 1300 goed in ere worden gehouden, zoals jullie allemaal. Een goedemorgen wensen, dankjewel Wil. En Hans Visser zegt: ha, goedemorgen, wat heerlijk weer. De alle 1300 goed van dit jaar is weer begonnen. Fijne uitzending, groetjes, ik ben er blij mee.
0: Nou, dankjewel voor de berichtjes. En dankjewel Karen Bouwman uit Doetinchem en Peter van der Brul uit Hedegen voor jullie stem op 1297 voor Toontje Lager. Een Gelderse plaat dus. We gaan van Groningen gaan we naar Wageningen. Daar vinden we Toontje Lager met zoveel te doen. In een tijd dat singer-songwriter Bert Hemmelink wel 200 keer per jaar moest optreden en ook ondertussen nog liedjes moest schrijven. Geen verzonnen stress dus. Hij leefde deze titel zelf.
2: Een boodschap.

Goedemorgen Frank en alle luisteraars van Radio Gelderland. Wat moet ik nou doen? Een goed begin is er niet. Maar ja, dan luister maar naar die mooie plaatjes die jullie allemaal gaan draaien. Van alle 1300 goed.

Deze is ook nieuw. Even the bad times are good van de Tremolo's op 1296. Opgestemd door Johan Verbeek uit Apeldoorn. En ook favoriet bij Thea Gerken uit Lo. En in de volgende zit echt wel beweging hoor. Brommerskieker van Jovik en de Voeder Beatles. Op 1295 in alle 1300 goed. Die stond in de eerste keer op 578. En vorig jaar waren ze gezakt naar 852. En nu dus helemaal naar 1295. Dit nummer gaat natuurlijk over veel meer dan twee wielers, hè? Brommerskieken!

0: verdeelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Het is 6:30. Je luistert naar alle 1300 goed op Radio Gelderland. In Arnhem is het 9,6, in Ravenswaaij 10,4. Vandaag wordt het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen en de middagtemperatuur rond de 14 graden bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weekend begint morgen op veel plaatsen droog met zon, maar dan volgen er later weer buien. Gelderland, Overijssel en Flevoland stoppen eerder met vervoersbedrijf EBS omdat het busvervoer in de regio IJsselvecht grote verliezen oplevert. Het contract loopt nog tot halverwege 2029 en tot die tijd leggen de provincies extra geld bij om de bussen te laten rijden. En ook in Gelderland doen scholen vandaag mee aan Paarse Vrijdag, een dag waarop aandacht is voor het feit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Landelijk doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee. Dat zijn er honderden meer dan vorig jaar. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in onze mobiele app. En zometeen door met nummer 1294.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
9: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.
3: Dag 1 van 10 dagen, alle 1300 goed op Radio Gelderland. Rudy Karel wil zometeen met ons zijn hond uitlaten. Maar eerst gaan we naar 1294 van het album Ghost in the Machine. Zit Spirits in the Material World, The Police.

0: Spirits in the Material World, onder andere opgestemd door Edith van der Brug uit Arnhem in alle 1300 goed.
1: Ja, en mensen zijn wakker. Er zijn heel veel mensen wakker die luisteren nu al graag. Johan die schrijft, wakker worden was altijd al een feest, maar nu helemaal. Met een hele dikke duim. En Jannie die schrijft, goedemorgen heren. Heerlijk om zo gezellig begroet te worden. En dit is toch heerlijk. Een lieve groet uit Eibergen voor jou en mij, Frank.
0: Nou, een lieve groet terug, Jannie.
1: En dan Jannie en Johan en iedereen die luistert op dit moment, pen papier bij de hand.
0: Want?
1: Wij gaan titelturven spelen.
0: Zometeen, na 12.93 inderdaad. Rude Carel moet de hond even uitlaten. Gebaseerd op Love My Dog. Love Me, Love My Dog van Peter Shelley. 1976. Wie laat wie nu uit, hè? Het vaste rondje met je hond. Roevelien de Ruiter uit Nijmegen stemde onder andere op deze plaats.

0: Ja, hop, zoep, hop, zoep, ja.
1: Daar gaan ze. Rudy Karel met zijn hond. 1293 in alle 1300 goed. Samen een straatje om.
2: Titelturven.
1: Ja! Tijd voor ons spelletje Titelturven. 10 dagen lang alle 1300 goed is ook 10 dagen lang één en hetzelfde spelletje hier op de radio. Een paar keer per dag spelen we het. Je maakt iedere keer weer kans op een mooie prijs. Een unieke en exclusieve Radio Gelderland bamboeklok. Een draadloze oplader in één. Multifunctioneel. Dus pak je pen, pak je papier. Kruip wat dichter bij me, want we gaan titels durven. Ik start zo nummer 1292 uit de lijst. En de vraag aan jou is, hoe vaak komt de titel van die plaat voorbij? Even snel online die songtekst opzoeken of googlen, dat helpt niet. Want je moet maar net overeen komen met de versie die wij hier draaien. Dus echt even ouderwets turven. En let ook op de koortjes op de achtergrond, die tellen gewoon mee. Weet je zometeen het goede antwoord? App dan dat getal snel naar de studio. Dat kan met de app van Omroep Gelderland op je telefoon. Maar je mag ook mailen studio@gld.nl. Dus hoe vaak komt de titel van nummer 1292 uit de lijst voor in het nummer? Ik heb voor je klaarstaan Fleetwood Mac en Silver Springs. Dus hoe vaak hoor jij Silver Springs?
2: Titelturven.

Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag beginnen met de lijst der lijsten. Alle 1300 goed. De lijst is samengesteld aan de hand van lijstjes ingestuurd door alle luisteraars van Omroep Gelderland. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Goedemorgen. Sima.

0: De Kick en Simone was dat in alle 1300 goed op 1291.
1: Titelturven.
0: Ja, weet jij het goede antwoord op titelturven? Dan moest je het getal appen naar de studio. studio@gld.nl of even een berichtje sturen. En het ging om dus nummer 1292 van Fleetwood Mac. Silver Springs. En let vooral op hoe ik zeg Silver Springs. Want we hebben heel veel appjes gekregen. En daar zat heel veel foute antwoorden tussen. We gaan eens even kijken wie we aan de lijn hebben die het wel goed had. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fleetwood Mac met Silver Springs. Ik zeg heel nadrukkelijk Silver Springs. Meervoud. Ja. En jij appt ons?
2: Ik app je 0 keer.
0: 0 keer?
2: Silver Spring.
0: Ja, Silver Spring hoorden we wel. 1 keer, sommige
2: Silver
0: mensen zeggen...
2: Springs, 0.
0: 0 keer, ja. Nou, we gaan even kijken of dat... Dat is goed. Helemaal mooi. Kijk eens aan. Jij krijgt de Radio Gelderland wekker, klok, oplader, alles in één opgestuurd van ons. En jij mag een heel jaar rondlopen en aan mensen vertellen dat jij de eerste winnaar bent van het alle 1300 goedspel editie 2026.
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is heel leuk, ja.
1: Titelturven.
0: En dankjewel voor het meespelen. Wij gaan even naar Berend.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Berend van Strapen van Weerplaza. Goedemorgen. Wat voor weer krijgen wij vandaag?
3: We krijgen vandaag typisch herfstweer. Het weerbeeld is inmiddels natuurlijk weer omgeslagen. Dat hebben we gisteren ook al wel gemerkt. Maar ook vandaag, als je naar buiten gaat nu, is de paraplu zeker raadzaam om mee te nemen. Temperatuur op dit moment rond de graad of 9. Ook vanmiddag blijft het gewoon grijs, regenachtig. Stevige wind ook daarbij vanuit de westelijke richtingen. Het is een dag om lekker binnen te blijven als je niet naar buiten moet. In de loop van de middag krijgen we dat te maken met temperaturen die nog verder gaan oplopen naar een graad of 14 à 15. Helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar, maar natuurlijk wel een stuk minder warm dan de voorgaande periode. Einde van de middag, dan wordt het even wat droger. Maar vanavond volgen dan nieuwe buien vanuit het westen. En dat gaat ook alweer om stevige buien. Ook flink wat wind daarbij. Het is vandaag echt een wisselvallige dag met echt typisch herfstweer.
0: Ja, Berend, dankjewel. Wij gaan door met 1290 in de lijst van alle 1300 goed. Niet een van de allergrootste Golden Earring hits. Maar wel eentje die tot nummer 11 schopte in 1994 in de top 40. Dit is Hold Me Now. In alle 1300 goed.

0: Golden Earring en Hold Me Now op Radio Gelderland. Het is 6:45. Goedemorgen.
1: Ja, en 6:45 zijn nog heel wat mensen wakker. Want Willy die reageert om in wat oud-Hollandse woorden te zeggen... vind ik de komende 10 dagen top 1300. Enig. Jovel. Puik. Formidabel. Dolletjes. Goed van Willy. Geweldig.
0: Groetjes terug, Willy. Stasja Otte uit Weert en Petra Schraap stemden onder andere nog op Golden Earring. En Remco de Reus uit Uddel en Paul Gevink uit Doesburg... stemde op deze. Emerson, Lake en Palmer. En Peter Gunn op 1289. Een van de 10 nieuwe binnenkomers die we dit uur hebben gedraaid al op Radio Gelderland. In de leukste lijst met de smaak van Gelderland. Peter Gunn nu.
2: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake en Palmer.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Geen verkeersinformatie. De eerste uur van alle 1300 goed zit er alweer op. En we gaan door met reclame, denk ik.
9: Iris-demol.nl. Okay.
10: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl. Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: voor minder. Simpel.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
21: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk.
8: Juist. Dag 1, uur 2. In het eerste uur hadden we 10 nieuwe binnenkomers. Dit uur heb ik er in elk geval 7 die nieuw zijn. Dit is de 1 van op 1288.

0: Maroon 5 en Memories. Jan Siebelink uit Apeldoorn stemde erop. Net als Benny Wisselink uit Lochem. Een hele goede morgen. 7:10. Vrijdag 9 oktober, 2e uur van alle 1300 goed. Wij gaan verder vanaf nummer 1288 het uur richting 1280. En ook hier zie je meteen hoe zo'n nieuwe editie de boel weer door elkaar kan schudden. Want vertrouwde namen keren terug. Andere platen maken ineens een flinke sprong of een duikeling. We komen muziek tegen die vorig jaar nog helemaal niet in de lijst stond. Kortom, de 1300 is nog maar net onderweg en er gebeurt nu al van alles. Frank en Frits hier, we gaan door met alle 1300 goed. De weg naar nummer 1 is nog heel lang, 10 dagen om precies te zijn. Dat betekent dat we onze draaiboeken, onze agendas hebben schoongeveegd voor jouw muzieksmaak. En we spelen 1 in hetzelfde spel, 10 dagen lang. Dat is titelturfer, dus geen platenlicht zo meteen. Deze vrijdag is het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen van Gelderland en de middagtemperatuur zo rond de 14 graden. Dat we de dag wel goed geïnformeerd willen beginnen, krijg je nu wel een greep. Maar dat geldt dus nieuws voor mij. Als je bijvoorbeeld gistermiddag bij de McDrive in Arnhem was om een hamburger te halen, kon je zomaar in een grote controle belanden. Politie, Belastingdienst en douane hadden €45.000 op en namen 12 auto's in beslag. 10 bestuurders werden rechtstreeks uit de driverij geplukt. Voor hen dus geen leuke Happy Meal verrassing, maar iets anders. Wonen is vandaag een groot onderwerp in de kranten. Volgens het FD verkopen nieuwe huizen steeds lastiger omdat je er al lang op wacht en bouwen en lenen duurder is geworden. De Telegraaf rekent uit dat nieuwbouw zo'n €40.000 meer kost dan een bestaand huis. Het AD, de Gelderlander en de Stentor vertellen het verhaal van Pieter, 64, die zijn baan verloor en op straat belandde. Zaterdag demonstreert hij tegen de woningnood, want volgens hem gaat de dakloosheid vooral over een gebrek aan betaalbare huizen. De Gelderlander zet vraagtekens bij het verhaal van de Arnhemmer Willem Wilbrink, 99, die geldt als de laatste Nederlandse overlevende van Dachau. 2 onderzoekers vinden in de kampadministratie geen enkel spoor van hem. Geen andere gevangene noemt hem ooit en sommige gebeurtenissen die hij beschrijft zijn volgens hen aantoonbaar niet gebeurd. Wilbrink zelf houdt vol dat hij er wel was. En in Amsterdam-Noord zitten de bewoners van een flat al weken met de deur dicht, want hun balkons worden overspoeld door kleine vliegjes. De woningcorporatie heeft zoiets nog nooit gezien en zelfs de ongedierte bestrijden krijgt ze niet weg. Nu proberen ze het met speciaal gaas, dus voorlopig is het daar vooral binnen zitten en hopen dat de vliegjes er zelf ook genoeg van krijgen.
1: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja. Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Ja, het ziet er gewoon zwart van de vliegjes. Door met 1287 in de lijst. Die is dus 405 plekken gedaald, hè. Uit Nijmegen, de Frank Boeijengroep. Dit is Contact. En volgend jaar wat vaker op stem op deze plaat, mensen.

0: en It's Gonna Be 500 Miles op 1286. En als je op radiogelderland.nl of op alle1300goed.nl kijkt, dan kun je de hele lijst nalezen. En zie je dus dat Frank Boeien is gezakt naar 1287. Hans die zegt erover, wellicht gaat het Boeien helpen als hij op 18 oktober komt optreden op het nummer weer te laten stijgen voor volgend jaar. En 500 Miles dus op 1286, een van de nieuwe binnenkomers. Onder andere opgestemd door Alfons Wagener uit Aalten en Freek van Aragon uit Epe.
1: Ja, en de grootste daler van dit blok gaan wij nu draaien.
0: Oh.
1: Vorig jaar stond hij op nummer 506. Nu zakt hij bijna 800 plaatsen naar 1285. Daar komen we nu. Veel mensen kennen hem zonder de titel te weten, want het is de openingsmuziek van de tv-serie Big Little Lies. En wij draaien gewoon de hele, hele versie van bijna 10 minuten.
0: Oeh.
1: Dus nou ja, schenk nog maar even een kopje koffie in, zou ik zeggen.
0: Ga ik doen. Ook voor jou. Ik heb hierop gestemd zelf trouwens.
1: Oh ja? Nou, je bent niet de enige. Ook Arie Veling uit Goor en Gerald Kamphuis uit Wenum-Wiesel, die stemden ook hierop. Dus Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Oh.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen. Op pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke

0: een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon. Natuurlijk, met Corendon.
3: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
7: Het is 8:03. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 9,7 in Haafden, 10,3 in hier de gemeente Harderwijk. Dit is alle 1300 goed, dag 1. Vandaag wordt het bewolkt en regenachtig met de meeste neerslag in het westen en de middagtemperatuur zo rond de 14 graden bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het weekend begint morgen op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen weer buien. En Roosendaal wil fuseren met Rhede en Brummen en kiest daarmee niet voor aansluiting bij Arnhem. De kleinste gemeente van Gelderland kan financieel niet zelfstandig verder. De gemeenteraad neemt op 10 november het definitieve besluit. En een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Zo'n 150 mensen kwamen naar het gemeentehuis. Vorige maand liep het een soortgelijk protest nog uit op rellen en zijn 14 mensen aangehouden, maar gisteravond ging het dus gewoon goed. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Geen verkeer, maar wel natuurlijk alle 1300 goed met zometeen nummertje 1284. En dat is er weer eentje van de Beatles. Die staan er vaak in hoor. Maar dit is wel een nieuwe in onze lijst. Eentje uit 1966. Paul McCartney wilde eens een lied schrijven dat niets over de liefde ging.
3: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: Voordeeluitjes.nl. Winterstegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Winterstegels en Vloeren.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
17: Nu 2,5.

0: 0,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Alle 1300 goed. Frank

0: paperback writer van The Beatles in alle 1300 goed op 1284. Een hele goede morgen. Het is 9 minuten over 7:30. Dus ik kreeg niet een liedje over de liefde. Daar had Paul McCartney zin in. En dus werd het een sollicitatiebrief van iemand die dolgraag schrijver wil worden. En het werd ook nog eens een wereldhit. Mark de Raade uit Os stemde erop. Patrick Lentzen uit Dordrecht. En Hans Wassink uit Brummen had zin in The Beatles. En hij kwam dus nieuw in de lijst. Jannie die appt ons nog. Frits die zegt, heerlijk genieten. Helaas heb ik aan het eind een afspraak buiten de regio. Maar de oortjes gaan mee, dus ik blijf op de hoogte. En ze wenst ons al een heel fijn weekend.
1: Ja, dat reikt heel ver dan natuurlijk met oortjes in je hoofd. Jij zegt net een liedje over niet over de liefde.
0: Ja.
1: Dit is een geweldig liedje over de liefde. Zelfs iemand die liefde wil. En het een geweldige hit was waar ik op zou gestemd hebben. Je veux d'amour van Raymond van het Groenewoud. Ken je die nog?
0: Zeker.
1: Geweldig. Hij zingt hier Frans, maar het is niet helemaal een compositie van hemzelf. Je veux de l'amour is gebaseerd op het gelijknamige nummer van de Canadese zanger Robert Charlebois. En Raymonds versie verscheen in 1980 en haalde hier bij ons in Nederland alle lijsten eigenlijk. En Linda van Ede uit Arnhem en Sylvia, ook uit Arnhem, wilden deze heel graag horen.
0: Op 1283. Je veux l'amour.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Je veux l'amour van Raymond van het Groene Woud op 1283 in alle 1300 goed. Maakt het precies 7:15. En wij gaan naar een nieuwe binnenkomer. We hebben veel nieuwe binnenkomers. Eigenlijk alleen nog maar nieuwe binnenkomers dit uur. Straks nog Alice Cooper en Yves Berendsen. Maar nu Tame Impala. Nieuw dus in alle 1300 goed. En het werd bij de collega's van 3 voor 12 uitgeroepen tot Song van het Jaar in 2015. Dit is Let It Happen. 1282. Onder andere voor Sandra de Groot, het spier.

0: Let It Happen. Sandra uit Spier die zegt... Het is het lijflied van mijn dochter en mij. We hebben veel met elkaar doorstaan. En Let It Happen is het lied dat ons altijd weer kracht geeft. Je hoorde hem op 1282 in de lijst. Tijd voor het weer. Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat voor weer krijgen wij vandaag?
1: Ja, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Het wordt echt een typische herfstdag met eigenlijk een komen en gaan van buiensystemen vanuit het westen. Op dit moment is het wel regenachtig in Gelderland. En temperaturen rond een graad of 9. Nou, vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 13 tot 15 graden. Ook een beetje aan de frisse kant. Flink wat wind erbij ook uit westelijke richtingen. En vanavond gaat die wind er zelfs nog een schepje bovenop doen. Krijgen we dan te maken met pittige buien, kunnen er wat windstoten voorkomen. Dus het is vandaag echt een wisselvallige en onstuimige herfstdag. En ook morgen en het hele weekend eigenlijk staat toch wel in het teken van een wisselvallig herfstachtig weertype. Met toch wel lage temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Berend, dankjewel. En tot over een uurtje, dan praat je ons weer bij. Op 1281 vinden we Alice Cooper in de lijst van alle 1300 goed, waarin hij het gevoel wilde vangen van misschien wel de mooiste minuten uit een kinderleven. Dat zijn die allerlaatste minuten voordat de schoolbel klinkt en de zomervakantie begint. School's out! En je hoort echt een groep schoolkinderen meezingen, hè? 1281 in alle 1300 goed. Stefan Gerrits uit Elst, Cecile uit Westervoort en Wim Meijrink uit Arnhem onder andere. Bedankt voor je stem op Alice Cooper. Het is 9 voor 8. Goedemorgen. No.

Cools out, de bel gaat. Alice Cooper, 1281. En wij sluiten dit uur af met wederom een nieuwe binnenkomer. Yves Berendsen, die had met Terug in de Tijd natuurlijk een enorm succes. En Droom jij ook over mij vannacht? Staat voor het eerst in alle 1300 goed. Mede te danken aan Inge Hofs uit Hummelo en Priska de Geest uit Deventer.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
6: Heijn. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
10: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
8: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
11: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
8: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
15: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
16: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
17: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Iselingen Hogeschool in Doetinchem heeft opnieuw goede resultaten behaald in de keuzegids HBO 2027. De Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional is met 78 punten uitgeroepen tot topopleiding. Ook de Associate Degree Didactisch Educatief Professional en de PABO kregen 4 sterren en scoorden daarmee boven het landelijke gemiddelde. De hogeschool ziet de goede resultaten als een belangrijke bijdrage aan het opleiden van voldoende onderwijs en pedagogische professionals voor de Achterhoek en Liemers. De belangstelling voor de PABO groeit daarnaast in leerlingenaantallen, wat volgens de hogeschool belangrijk is vanwege het regionale lerarentekort. De gemeente Aalten verwacht in 2027 een tekort van 1,8 miljoen, dat zonder maatregelen kan oplopen tot 5 miljoen in 2030. Het college wil het tekort in 2027 eenmalig uit de algemene reserves betalen en vanaf 2028 een ombuigingstraject starten door de verwachte daling van inkomsten vanuit het Rijk. Tegelijk blijft Aalten investeren in woningbouw, waaronder de nieuwbouw van Schaarsvoorde, de leefomgeving, duurzaamheid en de sterke sociale basis. Ook wil de gemeente de dienstverlening en digitale veiligheid verbeteren. De gemeenteraad besluit op 3 november over de begroting. De gemeente Oude IJsselstreek staat onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie, omdat zij nog niet aan de opvangtaakstelling van de spreidingswet voor veiligheid verbeteren. De gemeenteraad besluit op 3 november over de begroting. De gemeente Oude IJsselstreek staat onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie, omdat zij nog niet

0: Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een herfstachtige dag te maken. Het is bewolkt, het is regenachtig. De wind die trekt ook nog wat aan. Gaat matig tot vrij krachtig waaien. Windkracht 4 tot 5. En de dag door ook regen. Maar vanmiddag wat buiige regen. Tussendoor ietsjes droger. Maar de temperatuur komt niet verder dan 14 tot 15 graden. Vanavond trekt de buien naar het oosten weg. En komend nacht is het droog. Maar morgen en ook zondag hebben we te maken met ook wel enkele buien, tussendoor wel wat langere droge perioden met af en toe wat zon. Maar zowel zaterdag als zondag wordt het 14 tot 15 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag een aantal droge uren. Althans, maandag helemaal droog, dinsdag tot de avond droog. Dan kan er nog een enkel buitje vallen. En woensdag ook weer droog, maar vanaf donderdag weer wat meer buien. Temperaturen die lopen langzaam wat op naar 17, 18 graden op de woensdag. En daarna komen ze weer wat lager uit.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen door een ongeluk. De weg is weer vrij. Veel vertraging op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelderdoom en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. 5 kilometer file, 3 kwartier vertraging. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
7: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
6: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
8: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
6: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via Arnhem, voor de richting Arnhem via de A15, A50 en de A12. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elde en Knoopend Velperbroek 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 7 km file. A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 6 km stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar.
10: Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Ja, mijn absolute favoriete plaat van Eric Clapton. Je hoorde de Forever Man. Welkom op vrijdag hier bij Radio Ideaal in de muziekservice. En Rob de Brouwer die is er tot aan 12 uur. Ja, normaal, ik zeg het altijd, vrijdag staan we met één been in het weekend. En we gaan het even wat anders aanpakken. Want normaal heb ik altijd een tuintje van het weekend. En er zijn wel eens mensen die zeggen van Rob, ja, ik zit net aan de koffie. Iedereen staat op, iedereen vliegt in, haakt de koffie over mijn overal. Dan is hij nog lekker goed heet. Kan het niet misschien een keer een beetje rustig aan? Nou, dan gaan we dat bij deze in ieder geval doen.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: Ja, ik zat net te denken, ze zullen toch niet bedoelen dat ik vrijdag met een heel rustig liedje moet beginnen. Want ja, die Automatic van Elise, ja, dat hakt er natuurlijk ook wel een klein beetje in. Je hoorde zojuist uit de jaren 70, de Jacksons en Shake Your Body. Dit is nog steeds de muziekservice en wij draaien de fijne mix van muziek weer deze ochtend.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, het blijft een hele leuke Nederlandstalige opname deze van de Jazzpolitie en de Liefdesliedjes. We gaan eens even naar wat dierennieuws toe, want heb jij een groene tuin, een erf, boerderij, landgoed of een ander geschikt terrein, dan kun je misschien een egel helpen aan een nieuwe veilige start. Opvang Noach die is namelijk op zoek naar tuinen in Oost-Nederland waar egels die in de opvang zijn opgeknapt weer kunnen worden uitgezet. Ja, want ze krijgen toch nog steeds regelmatig egels binnen die ziek zijn, gewond, verzwakt of wees zijn. Ja, wanneer is een tuin geschikt? Nou, een tuin is geschikt. Een egel moet namelijk voldoende voedsel hebben, beschutting en ruimte om zich te verplaatsen. Dus geen afgesloten tuinen. Ook de verkeerssituatie en de bredere omgeving die spelen een rol. Daarom bespreekt opvang Noach vooraf met jou of de tuin inderdaad of het terrein geschikt is. Dat kan een particuliere tuin zijn, maar ook een erf, boerderij of landgoed. Ja, je kunt een egel op weg helpen en je kunt je aanmelden bij opvang Noach via info@opvangnoach.nl. En Noach is de N-O-A-C-H, dus info@opvangnoach.nl. Je kunt alles ook nog teruglezen op onze site op RTV Ideaal inderdaad. Als je dat even aanklikt, dan komt het helemaal goed. Dus www.rtvideaal.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het onderzoek naar de 31-jarige man uit Westendorp die wordt verdacht van online seksueel misbruik is uitgebreid nadat België een zaak aan de Nederlandse politie heeft overgedragen. De man zit sinds begin dit jaar vast en wordt verdacht van meerdere strafbare feiten tegen minderjarigen, onder wie zeer jonge kinderen. Via Snapchat zou hij slachtoffers hebben benaderd met seksueel getinte berichten en hen hebben aangezet tot seksuele handelingen. Ook wordt hij verdacht van sexting, het sturen van naaktfoto's en het bezit van meer dan 30.000 foto's en video's met kinderporno. De slachtoffers komen uit verschillende plaatsen in Nederland, Duitsland en mogelijk België. Het onderzoek is nog niet afgerond. De verdachte moet nog psychologisch worden onderzocht en opnieuw worden verhoord. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in februari volgend jaar verwacht. In de gemeente Bronckhorst zijn de genomineerden bekend voor de verkiezingen van ondernemer en starter van het jaar. De gemeente zegt ondernemers belangrijk te vinden voor werkgelegenheid en de leefbaarheid in de dorpen. Een deskundige jury beoordeelt de kandidaten onder meer op ondernemerschap, toekomstvisie, financiële gezondheid, personeelsbeleid, werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit najaar brengt de jury de ondernemers een bezoek om aan de hand van de criteria een compleet inzicht te krijgen in de bedrijven. De winnaars worden op 28 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de voormalige Sint-Martinuskerk in Baak bekendgemaakt. De Graafschap lijkt zich na een slechte seizoenstart langzaam te herstellen. De ploeg pakte 7 punten uit de laatste 4 wedstrijden, maar staat nog altijd 19e in de keukenkampioendivisie. Trainer Thomas Duivenvoorde ziet wel verbetering, maar vindt dat de ploeg beter moet worden in het opbouwen, druk zetten en verdedigen. Tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht kan de Graafschap vanavond de stijgende lijn voortzetten. Ondanks de laatste plaats van Jong FC Utrecht verwacht de trainer een moeilijke wedstrijd. Volgens hem is de ploeg beter dan op de ranglijst zichtbaar is. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een herfstachtige dag te maken. Het is bewolkt, het is regenachtig. De wind die trekt ook nog wat aan, gaat matig tot vrij krachtig waaien. Windkracht 4 tot 5. En de dag door ook regen, maar vanmiddag wat buiige regen. Tussendoor ietsjes droger, maar de temperatuur komt niet verder dan 14 tot 15 graden. Vanavond trekt de buien naar het oosten weg en komende nacht is het droog. Maar morgen en ook zondag hebben we te maken met ook wel enkele buien. Tussendoor wel wat langere droge perioden met af en toe wat zon. Maar zowel zaterdag als zondag wordt het 14 tot 15 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag een aantal droge uren. Althans, maandag helemaal droog, dinsdag tot de avond droog. Dan kan er nog een enkel buitje vallen. En woensdag ook weer droog, maar vanaf donderdag weer wat meer buien. Temperaturen die lopen langzaam wat op naar 17, 18 graden op de woensdag. En daarna komen ze weer wat lager uit.

Zomer in de herfst. Ja, dit is eigenlijk wel een zomers plaatje dit. Twee dames, fun. En vroeger dacht ik altijd, deze twee dames, die komen uit Frankrijk. Waarom weet ik niet. Ik dacht echt, ze zijn Frans. Maar dat blijkt helemaal niet zo zijn, want deze twee dames, die komen uit Italië. Ze hadden een aardig rit in de jaren 80 met dit nummer. En dat heette dus Color My Love. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. Dat gaan we zeker doen nu. Ze komen weer voorbij, die jarige Jobs. Zo, we gaan eens even beginnen met de Nederlandse acteur Jules, 81 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig voormalig omroeper en voormalig presentator. Hij was heel bekend met het Rad van Fortuin. Hans van der Tocht. Hij wordt 79 jaar. Amerikaanse singer-songwriter Jackson Browne viert zijn 78ste verjaardag. En ook is jarig Sharon Osbourne. Zij wordt 74 jaar. Nederlands presentator en talentscout Henk-Jan Smits. En die wordt vandaag 65 jaar. En als laatste in de lijst, een Nederlandse zangeres. Ze is vooral bekend als actrice. En ze had eigenlijk in 2001 een hele grote nummer 1, het wou ik zeggen, maar dat is niet zo. Ze is op nummer 11 blijven hangen in de top 40. Nou, nummer 11 is niet slecht. Misschien klinkt dit nog een beetje bekend in je oren, dit.

Jaja. Opa. Ritmo, ja. Ze zingt niet heel veel, hè? Nee. Ja. Hoor je het? Ja, het is Georgina Verbaan. Ja. Zij wordt vandaag 47 jaar en zat in 2001 dit hitje met Ritmo. Dit was weer de verjaardaglijst voor vandaag op deze vrijdag. En natuurlijk weer iedereen hartelijk gefeliciteerd.

Ja, Ivens Berendsen, die nog steeds meedoet aan Beste Zangers. Dat altijd op tv komt met Jan Smit. Ja, ik ben daar een vaste kijker van. Ik mis daar helemaal niets van. Ik vind het helemaal geweldig, dat programma. Ivens Berendsen met Terug in de Tijd. En dat heette Zin in Jou. Waar ik zin in heb op dit moment is om even naar de keuken te gaan. Om even een bakje cappuccino te gaan tappen. Ga je dat ook doen of thee? Ik zeg heel smakelijk. En we spreken elkaar zo meteen weer na 11 in deze muziekservice. Met de fijne mix van muziek. Nu terug naar de top 40. Mijn absolute favoriete plaat uit de Nederlandse top 40 is deze van Ella Langley en de Choosing Texas.

0: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: aflevering. Ons Heli-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek heli.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Omdat het slechte weer is, op dit moment nog niet zo heel veel aan de hand in Gelderland. Er staan een paar korte files, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar ook 5 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

De hele grote doorbraak voor AOIM. Ja, ze hadden hiervoor nog wat hitjes. Maar dit was hem echt de grote joekel van een hit. AOIM en Losing My Religion. Nog een uurtje zijn we er hier op Radio Ideaal met de muziekservice. Met onze fijne muziek, waar je ook bent, wat je ook doet, thuis, in de auto of op het werk. Wij zorgen voor de fijne muziek hier bij Radio Ideaal. Met nu Hanna Meij en Maxim.

Ja, beste luisteraars, we hebben weer iets over het eetgebeuren. En dat is goed voor je hart en je cholesterol. Dit zijn de drie gezondste vetten. Ja, een hoog cholesterol, dat heb ik altijd eigenlijk al gehad. Alleen de laatste 3-4 jaar gaat het fantastisch. En dan is dit misschien ook wel interessant. En ja, ik weet het eigenlijk wel sowieso al 2. Maar die nummer 2, die wist ik eigenlijk nog eens niet. Het is namelijk zo, wat is goed voor het hart en cholesterol? Dat zijn onder andere walnoten. Dat wist ik wel, want van alle noten springen de walnoten eruit. Vanwege hun hoge gehalte aan alpha-linolenzuur. Een plantaardige omega-3 vetzuur. De 2, dat wist ik niet. Avocado schijnt goed te zijn. Nou ben ik daar wel niet zo'n liefhebber van. Maar die avocado, die is behoorlijk calorierijk schijnbaar. En vooral rijk aan een enkelvoudig onverzadigde vetten. En wat heel goed is, maar dat wist ik al. En dat vind ik ontzettend lekker. Dat is vette vis. Ja, ik ben wel een visliefhebber. Dus denk aan zalm, heerlijk, makreel, haring of sardientjes. Die laatste die vind ik dan de minste. Maar de makreel, haring en zalm is heerlijk. Want voor cholesterol kun je veel beter een vette vis eten als een mager stukje vlees. Want het schijnt gewoon heel goed te zijn. Want vette vis zit namelijk boordevol omega-3 vetzuren. Dus neem die tip even mee, zou ik zeggen.

Ja, laatst kwam ik iemand tegen in de supermarkt en die zei van... Rob, kun jij eens een keer ietsjes draaien van Robert Pater? Want die hoor je eigenlijk bijna nooit op de radio. Ja, dat ben ik eigenlijk wel een beetje met je eens. Die kom je niet heel vaak tegen. Dus bij deze speciaal even iets gedraaid van Robert Pater en de Gina. We hadden zojuist ook nog Afrojack met Weibull en de 10 Feet Tall.

0: Thank you very much indeed.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor 7 naar een kleine 10 minuten oponthoud. En er staat er 8 kilometer file. En 5 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een leuk duet deze van Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. Dat heb ik er de afgelopen week weer even uitgehaald. En dat is het volgende. De Immigratie en de Naturalisatiedienst. De IND die moet ruim 140.000 asielaanvragen van Oekraïners alsnog behandelen. En dat leidt tot extra drukte op de asielketen. Ja, gevluchte Oekraïners die vallen onder een Europese tijdelijke bescherming. Maar in Nederland moesten ze ook een aanvraag voor asiel doen en die meteen opgeschort werd. Asielaanvragen parkeren mag niet, dat oordeelde het Europese Hof vorige week. Het betekent volgens betrokkenen dat er extra druk op de asielketen komt, waar de IND helemaal niet op berekend is. Ook minister Van Brink Asiel die verwacht extra drukte. Vluchtelingenwerk die vreest dat het besluit tot onduidelijkheid en onrust leidt bij gevluchte

De muziekservice.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Ja, dat is altijd het leuke van deze muziekservice van Robert Pater. Gaan we zo naar Elton John en Kiki Dee. En zo weer naar Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. Juice Newton zat daar nog achter inderdaad met The Queen of Hearts. En zojuist deze van Clouseau. En ja, Chris en Koen Wouters, de twee gebroeders van Clouseau, zitten ook toevallig in de beste zangers. Wat ik altijd kijk op tv. En ook presenteert hij met Chantal Jansen Koen Wouters Holland's Got Talent op dit moment. Domino was dit. Goed, de muziekservice die gaat sluiten op deze vrijdag. Ik wens je alvast een hele fijne vrijdag. Ik wens je veel luisterplezier nog vandaag hier op IDL. Maar bovenal een heel fijn weekend. Morgen op zaterdag ben ik er weer even tussen 2 en 4 met de beste 70s en 80s in de muzikale brouwerij. Ja, we sloten dus af met Domino. En we hebben nog een Domino nu. Maar dan van Jesse.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 9 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging ook op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
13: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
14: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
15: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De flexflitser aan de Liemersweg in Doetinchem gaat weer verhuizen. De flitser verplaatst iedere 8 weken tussen 3 locaties. De flexflitser verscheen eind april van dit jaar aan de Rijksweg. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Daar werden maar liefst 14.001 snelheidsovertredingen geregistreerd. De flitser zorgde destijds voor veel onrust en werd zelfs beplakt en deels losgekoppeld. Daarna verhuisde hij naar de Gaanderensweg in Doetinchem, waar in 8 weken 649 overtredingen werden vastgesteld. Later verhuisde de flitspaal naar de Liemersweg in Doetinchem. Hoeveel snelheidsovertredingen daar zijn geregistreerd is nog niet bekend. Montflant wil de regels voor kleinschalige recreatie in het buitengebied versoepelen. Zo laten inwoners bijvoorbeeld een bed and breakfast of recreatiewoning in een leegstaand bijgebouw kunnen beginnen of hobbyworkshops met een theetuin kunnen organiseren. Volgens wethouder Merel Balduc sluiten de huidige regels onvoldoende aan bij de wensen van inwoners en leiden dat te vaak tot een afwijzing van passende initiatieven. De gemeente wil daarom minder regeldruk en meer mogelijkheden bieden, zonder te wachten op de nieuwe omgevingsvisie. Recreatie moet wel kleinschalig blijven, ondergeschikt zijn aan de woonfunctie en passen bij het karakter van Montflant. Ook versoepelt de gemeente de regels voor toegangspoorten bij grotere percelen. Tijdens de 3e schrijfwedstrijd voor de Kinderboekenweek zijn in de bibliotheek Lochem de jonge winnaars uit de gemeente Lochem bekendgemaakt. De kinderen moesten dit jaar een toneelscène schrijven aan de hand van dialogen. Er waren 11 inzendingen uit onder meer Lochem, Eefde, Laren, Joppe, Bargem en Harfsen. De jury prees de creativiteit en veelzijdigheid van de verhalen. De winnaars kregen een boekenpakket en kaartjes voor een voorstelling of film. Dankzij de samenwerking met de Kinderfilmacademie kunnen hun winnende verhalen daarnaast worden verfilmd, waardoor de kinderen hun verhaal mogelijk ook op het scherm terugzien. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al drukker op de weg, ook in Gelderland. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Beest, is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Neegeluut om 11 uur in het Kelruus in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Neegeluut neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Neegeluut uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Neegeluut is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Neegeluut hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam en zeker steeds drukker in de regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 na 20 minuten oponthoud. En het is ook steeds drukker aan het worden op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein inmiddels 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woolprijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woolprijs.nl. Tijd maar weer.
8: Gas. Water. Licht.
9: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10:00 en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het ook in Gelderland al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7-20 minuten oponthoud. En de A2 Utrecht-Den Bosch voor Bees bij de wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Michelin Stall.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege, de Heksenlaag, zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zeker in Gelderland ook, in totaal bijna 120 kilometer file. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerreis ook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg een kwartier extra reistijd. En vervolgens is het ook nog druk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Malden een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
5: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe bijna 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Beest rijdt langzaam over 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstok is daar dicht door werkzaamheden. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
11: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
12: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
15: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
14: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt in Gelderland hartstikke druk met inmiddels 175 kilometer file. De meeste oponthoud daarop de volgende wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Stroe nu 25 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 20 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Zaltbommel bijna 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden 12 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg. Het slechte weer helpt daar ook niet bij mee, want er staan veel lange dagelijkse files. En een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest bij de werkzaamheden daar. Bijna 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging 1 kwartier. Dan de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
8: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Een slechte vacht. Problemen met de huid. Of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 18 oktober vindt de internationale herfstboekenmarkt plaats op het buitenterrein van culturele vrijplaats De Koppelkerk in boekenstadje Bredevoort. Diverse Nederlandse en Duitse boekhandelaren bieden hun boeken aan. Van 10 tot 5 uur kunnen boekenliefhebbers hun hart ophalen op het buitenterrein van De Koppelkerk. Bredevoort Boekenstad organiseert 5 maal per jaar een grote internationale boekenmarkt bij de Koppelkerk. Het aanbod is gevarieerd, zodat er voor elke lezer iets te ontdekken is, van zeldzame uitgaven tot populaire bestsellers. Naast literatuur bestaat het aanbod uit poëzie, reisboeken, stripboeken, kinderboeken, kunstboeken en nog veel meer. Zelfs oude tijdschriften en aanzichtkaarten zijn er te vinden. De boekenmarkten bij de Koppelkerk hebben een internationaal karakter. Dit betekent dat er ook handelaren en boeken uit andere landen te vinden zijn, met name uit Duitsland. Meer informatie over de boekenmarkt is te vinden op www.koppelkerk.nl/boeken-bredevoort.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk onderweg in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld een klein kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Dat gebeurde net voor 7 na. Is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 20 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voor Kesteren 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ja.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En? Werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de A2... Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel zo'n 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland, net voor Zevenaar, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 9 kilometer file en 25 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Bij Sanctuary Dierbaar in Laren wonen geredde geiten, kippen en hanen die extra aandacht verdienen. Op woensdag 7 oktober van 2 tot 4 uur kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar hun creativiteit inzetten om de dieren te vermaken. Ze kunnen voorlezen aan de kippen, muziek maken voor de hanen of dansen voor de geiten. Het draait vooral om plezier en samen genieten. Na afloop krijgen de kinderen een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers zijn ook welkom. De activiteit vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren. Aanmelden kan via de website van Sanctuary Dierbaar.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het onderzoek naar de 31-jarige man uit Westendorp, die wordt verdacht van online seksueel misbruik, is uitgebreid nadat België een zaak aan de Nederlandse politie heeft overgedragen. De man zit sinds begin dit jaar vast en wordt verdacht van meerdere strafbare feiten tegen minderjarigen, onder wie zeer jonge kinderen. Via Snapchat zou hij slachtoffers hebben benaderd met seksueel getinte berichten en hen hebben aangezet tot seksuele handelingen. Ook wordt hij verdacht van sexting, het sturen van naaktfoto's en het bezit van meer dan 30.000 foto's en video's met kinderporno. De slachtoffers komen uit verschillende plaatsen in Nederland, Duitsland en mogelijk België. Het onderzoek is nog niet afgerond. De verdachte moet nog psychologisch worden onderzocht en opnieuw worden verhoord. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in februari volgend jaar verwacht. In de gemeente Bronckhorst zijn de genomineerden bekend voor de verkiezingen van ondernemer en starter van het jaar. De gemeente zegt ondernemers belangrijk te vinden voor werkgelegenheid en de leefbaarheid in de dorpen. Een deskundige jury beoordeelt de kandidaten onder meer op ondernemerschap, toekomstvisie, financiële gezondheid, personeelsbeleid, werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit najaar brengt de jury de ondernemers een bezoek om aan de hand van de criteria een compleet inzicht te krijgen in de bedrijven. De winnaars worden op 28 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de voormalige Sint-Martinuskerk in Baak bekendgemaakt. De Graafschap lijkt zich na een slechte seizoenstart langzaam te herstellen. De ploeg pakte 7 punten uit de laatste 4 wedstrijden, maar staat nog altijd 19e in de keukenkampioendivisie. Trainer Thomas Duivenvoorde ziet wel verbetering, maar vindt dat de ploeg beter moet worden in het opbouwen, druk zetten en verdedigen. Tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht kan de Graafschap vanavond de stijgende lijn voortzetten. Ondanks de laatste plaats van Jong FC Utrecht verwacht de trainer een moeilijke wedstrijd. Volgens hem is de ploeg beter dan op de ranglijst zichtbaar is. En dit is alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het was vandaag wat herfstachtig voor het gevoel. Er viel wat regen, geen grote hoeveelheden, 4 tot 6 mm in de Achterhoek. Meer viel er op het noordwestelijk deel van Gelderland. Daar werd 8 tot 10 mm op de Veluwe gemeten. Verder hadden we temperaturen die uitkwamen op een graad of 14 tot 15 bij een matige tot soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we ook nog met vrij veel bewolking te maken. De wind die blijft wat doorwaaien, koelt af naar een graad of 8 tot 9. En morgen dan hebben we een dag waarin wat meer opklaringen zijn dan vandaag. De dag die begint met wat zon, later ook weer enkele buien, maar tussendoor ook weer droge momenten met zon erbij. En temperaturen die dan uitkomen op 15 graden. Verwachting is dat er morgen tussen de 1 en de 3 mm zal vallen bij een wind die dan ook nog zeker matig is uit west- tot zuidwestelijke richtingen. In de nacht naar de zondag een graadje of 8, 9. En zondag valt er ook nog een enkele bui, maar tussendoor ook weer zon en 14 graden als maximumtemperatuur. De wind die gaat geleidelijk aan steeds meer om naar zuidwestelijke richtingen op de zondag. Want na het weekend dan komt er geleidelijk aan nog wat zachtere lucht binnen. Maandag hebben we temperaturen van een graad of 16 en is het droog met geregeld zon erbij. Dinsdag is het ook nog lange tijd droog. Eind van de dag wat regen of een enkele bui bij 17 graden. En woensdag is het weer droog met 18 graden als maximumtemperatuur. En zo gaan we de week een beetje door met soms wat regen, maar soms ook nog wat langere droge perioden. Temperaturen eind volgende week wel weer wat dalend richting de 16 graden.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
8: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
7: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
9: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
7: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Bamboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog een kwartier in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. Verder is de N801 Barneveld-Otterlo in beide richtingen dicht tussen Ede en Stroe. De politie doet daar onderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
5: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
4: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
6: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
4: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, yes, yes. Een hele goede avond. En ook een goede avond, Wout.
1: Hallo.
0: Ja, dat is weer even geleden.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we weer even onheil brengen vanavond.
1: Zeker.
0: Want je luistert naar niets meer en niets minder dan een gloednieuwe aflevering van
2: Hitkracht.
0: Yes, een gloednieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 9 oktober, ja.
1: Klopt.
0: Ja, 9 oktober. Ja, ik moest even nadenken. Ja.
1: Tietje vlat.
0: Ja, zeker. En volgende week is een mooie week, Wout.
1: Zeker.
0: Ja, want zijn we allebei jarig.
1: Klopt.
0: En dan ook nog om het verhaal allemaal nog even erger te maken. Ramon is ook nog jarig volgende week.
1: Wanneer is hij ook alweer?
0: 15.
1: Oh, die is een dag na mij.
0: Ja. Ja.
1: Ah, kijk aan.
0: Ja, 15 oktober. Ja,
1: de feestmaand, hè?
0: Ja.
1: Ik vind altijd wel dat het best wel veel mensen in oktober jarig zijn.
0: Ja, is ook. Ja, ja, dat is vaak in oktober, dan ben je gemaakt in januari.
1: Klopt.
0: Ja, dat is ook een beetje vaak na de feestdagen.
1: Heeft iedereen weer tijd.
0: Ja.
1: Dan is het weer rustig.
0: Ja, kan ook. Ja, goed. Ik bedoel, het is of met de feestdagen of na de feestdagen vaak. Dan is het lekker koud, weet je wel. Dan heb je lekker dicht tegen elkaar aan en dan gebeurt het gewoon.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, precies. Nou, in de tussentijd nog lekker bezig geweest met muziek deze week. Laatste week verlof, dus volgende week moet ik weer beginnen.
1: Ja.
0: Ja, kijk er wel tegenop.
1: Ja, dat geloof ik, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat zal wel eventjes wennen zijn en pittig zijn de aankomende tijd.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, we gaan het meemaken.
1: Precies.
0: Mag de pret niet drukken. Lekkerste muziek op jouw vrijdagavond hoor je hier. Zometeen nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen en Jax Jones en Jason Derulo gaan er ook aankomen voor je. Maar nu eerst Cyril en Breathless.

0: Je hoorde Jax Jones en Joel Curry in combinatie met Jason Derulo met Tonight, Died in Your Arms. Natuurlijk in de VIP mix. Je hebt hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. En Wout?
1: Ja?
0: Het is alweer donders lang geleden.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Jij zei trouwens, we hadden vanmiddag elkaar aan de telefoon.
0: Ja.
1: En zei je toch van dat het nog niet zo lang geleden was dat ik bij de... Of ja, dat ze zei dat ik af en toe wel eens geweest. Maar volgens mij is het echt anderhalve maand of twee maanden geleden dat ik voor het laatst bij het Beekertier ben geweest.
0: Potverdikkie, Wout. Dat vind ik wel een slechte zaak.
1: Volgens mij was het voor de vakantie ben ik daar nog geweest en daarna niet meer.
0: Ja, dat is wel een slechte zaak.
1: Ja. Ja. Ik weet ook niet hoe ik dat heb eigenlijk.
0: Nee. Nee, ik weet het ook niet.
1: Dus daarom wacht ik vanmiddag.
0: Ik denk dat het voornamelijk kwam omdat het wel makkelijk was dat ik even snel het biertje van de week op kon halen.
1: Ja, klopt.
0: Dan kom je er ook niet zo snel mee.
1: En de afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook even geen uitzending gehad.
0: Ja. Ja, we hebben er een paar gemist, een paar opgenomen. Dus ja,
1: ja.
0: Dan houd het op. Ja.
1: Precies.
0: Maar.
1: Maar goed, ja.
0: Ja.
1: Dus ik dacht vandaag van, ik ga weer eens even langs.
0: Ja. En het is gelukt allemaal. Je bent...
1: Ik ben weer 5 bier rijker of zo.
0: Ja. Ja. Voor ieder wat pils.
1: Ja, precies.
0: Ja, mooi. Mooi. Lekker man. Ja, ja. Wij hebben natuurlijk het bier van de week.
1: Ja.
0: Ja.
1: Volgens mij, ik heb deze voor mij al wel eens gehad.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh. Ja, maar vorig jaar was hij er ook inderdaad. Maar
1: zat hij in mijn adventkalender voor
0: mij. Hij was heel erg snel uitverkocht. En dit jaar hebben ze er extra van ingekocht. Dus, ja. We blijven met de bokjes bezig.
1: Ja.
0: Deze week een herfstbok van brouwerij Frontaal. De Dropbok. Een unieke samenwerking tussen Frontaal Brewing Company en Oldtimers van de dropjes natuurlijk. Met een unieke dropbok als resultaat. Voor dit bier is gebruik gemaakt van de originele Oldtimers drop. Ik drukte de pagina weg. Oh ja, kijk, hier. Van de originele Oldtimers drop. Oh, ik was al klaar. Ja.
1: Ja, dat was het.
0: Ja. Dan hebben we nog verder aanvullende informatie. Een dropbokje van 7,5%. Blikjes van 33 centiliters. Dus geen halve Leo's. Maar ik denk dat het ook wel fijn is dat het geen halve Leo is.
1: Bokje hoeft dat ook niet.
0: Nee.
1: Dat is gewoon normaal formaat is prima.
0: Ja. Eens. Plus, ik denk dat dit een soort van Sambuca meets bier is.
1: Ja, volgens mij wel. Wat ik me er nog van kan herinneren. Want volgens mij heb ik hem wel gehad.
0: Ik ben benieuwd. Ik zeg, het is tijd voor de bier is een markt. Ik zal het achtergrondmuziekje even iets zachter zetten. Heel ietsje zachter.

0: Oh, wat lekker.
1: Ik ben het nog niet verleerd.
0: Nee. Hoppatee. En ik gok dat die gids zwart is.
1: Ja. Dat is hij wel, ja.
0: Ja, hij is inderdaad gids zwart. Beetje een salmiakkleurige schuimlaag.
1: Ja, een beetje zo wanneer de koffie net uit de machine is gekomen.
0: Ja, ik ruik een klein beetje zoethout, zeg maar.
1: Ja.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Ja. Het is, als je hem over je tong krijgt, is het bok en de nasmaak is drop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het valt me mee. Ik ben niet zo'n dropliefhebber, maar op zich vind ik dit nog niet verkeerd.
0: Ik vind hem heel lekker. Ja.
1: Ja, ik ben niet zo'n dropliefhebber.
0: Nee. Ik zou hier geen. Ik zou geen sixpackje kopen.
1: Nee.
0: Maar nee, dit is wel lekker om als je even een avondje gaat genieten, zeg maar. Lekker genieten, dan is dat wel een biertje die je zeker mee kan nemen.
1: Dat zeker.
0: Ik gooi hem 9 op de schaal van Richter. Ja, ik ga hoog inzetten.
1: Ik ga voor 7,5.
0: Kijk, nou dan wordt dat gemiddeld 8,2. Ja.
1: Dat doe je snel.
0: Ja, ja, ik vind dat dat mag.
1: Okay.
0: Ja. Ik vind het een goed cijfer. Bierkwartier, dankjewel voor het meewerken aan het bier van de week. En leuk voor jou als luisteraar. Morgen is de Bokperience bij het Bierkwartier. En dat betekent dat er verschillende bokbieren te proeven zijn. Dus fiets vooral even langs. Dan gaan wij snel verder met de lekkere muziek op jouw vrijdagavond. Dit is Robin Schulz en Watermat met Take It Slow.

0: Je hoort de nieuwe muziek van Sam Veld in combinatie met Aestes. Need That Love. Ja.
1: Ja, lekker nummer.
0: Die stond in het lijstje.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, je was weer vroeg van de partij, Wout.
2: Zeker, altijd hè.
0: Ja. Ja, maar dat mag de pret niet drukken.
2: Nee, zeker niet. Ik heb ook niet heel veel andere keuze, maar...
0: Nee, voorheen, toen ik nog iedere keer verder weg moest voor werk, dan was ik soms eerder wakker. Dan had ik mijn release radar in ieder geval geluisterd.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat hoef je nu niet meer te doen, want dat heb ik al voor je gedaan.
0: Ja, precies. Ja, goed. En toen op een gegeven moment ging ik thuis werken op vrijdag, standaard. Toen was ik ook iedere keer werd ik wakker en dan hoefde ik mijn release radar niet eens meer te openen. Want dan was het nagenoeg hetzelfde.
2: Ja. Ja. Het bruikbare had ik er al voor je uitgevuld.
0: Ja, vaak wel, ja. En heel af en toe had ik nog een paar pareltjes ertussen zitten. Dus dat is niet verkeerd.
2: Nee, zeker niet.
0: Hey, waren er nog nieuwtjes eigenlijk van de week? Want ik ben echt totaal wereldvreemd. Want ik leef echt zeg maar in mijn eigen bubbel op dit moment. Nou, ik weet niet of jij nog leuke dingen hebt gezien, gehoord.
2: Weinig eigenlijk.
0: Oké, okay. Ja, ik weet het ook niet.
2: Ik weet dat, zoals van het weekend, is op heel veel plekken is bokbierdag.
0: Ja.
2: Dat is leuk. Ja. Ik ga zondag lekker naar Zutphen toe.
0: Kijk.
2: Naar de bokbierdag.
0: Ja.
2: Lekker een paar bokbiertjes drinken.
0: Ja. En dan lekker teut zijn. Ja, je zei al dat je maandag vrij ging nemen. Dat is wel een slimme zet.
2: Dat heb ik uit voorzorg al even gedaan.
0: Ja, ik denk dat het een van de meest tactische zetten is die je kan doen op zo'n moment. Ja,
2: dat denk ik ook wel. Ik denk dat ik anders mezelf gewoon gruwelijk tegenkom.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk ook dat als ik... Stel, ik ga nog een keer naar Bokbierdag toe. Dan boek ik een hotel in Zutphen. Want ik denk niet dat ik nog thuis mag komen.
2: Ik vraag me wel af op zulke dagen of er dan nog wel wat te vinden is. Dan moet je er wel op tijd bij zijn, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja,
2: maar dan moet je gewoon... schijnt het wel echt ontzettend druk te zijn.
0: Ja, het is zanger daar met de benen uit. Het is natuurlijk, het is een zondag. En dat was vroeger natuurlijk nog minder te doen op zondag dan tegenwoordig. Maar ja, nog steeds. Het is gewoon druk.
2: Ja. Ja. Nou ja, het is nu wel zo. Het weer is een beetje wisselvallig, dus...
0: Ja.
2: Maar goed, dat is niet zo erg. Als het iets minder druk is, vind ik het ook niet erg.
0: Nee, dat is het ook niet. Maar het is wel... kijk, het is natuurlijk wel herfstweer, zeg maar.
2: Ja,
0: het is ook wel zeg maar weer voor herfstbok. Dus het is wel top.
2: Dat
0: kijk,
2: zeker.
0: Kijk, als het nog was zoals woensdag, dat het gewoon 24 graden is...
2: Ja, dan drink je niet lekker een bokje.
0: Nee, dan drink je niet lekker een bokje weg. Nee,
2: dan moet je beter gewoon met de jas aan zitten en gewoon fris windje en lekker bokbiertje drinken.
0: Ja, precies, ja. Ja, misschien een mooi zonnetje erbij, maar dan nog wel lekker op het terras en dan een bokbiertje erbij. Dat is echt... Ja.
2: Klinkt als muziek in de oren.
0: Ja. Weet je wat ook als muziek in de oren klinkt? Dit.
3: Hitkracht. De Hitkracht track van de week.
0: Ja, de dikste plaat van deze week. Een nieuwe plaat van Martin Garrix genaamd This Dream of You. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal.

0: Paul Monkey en de Lexo met Drowning. En met dat achter de rug is het tijd voor het item waar mijn grote vriend, oud-collega, oud-feestcafé-eigenaar, verfijnd glasvezellasser en ook nog kampioen rughernia hebben.
1: Zeker.
0: Ja, Ramon al op zitten wachten sinds dat de uitzending begonnen is. Het is namelijk tijd voor Ramons foutenverzoekje. En ik vind dat hij je aardig gespaard heeft, Wout. Want, de periode dat jij met vakantie was, werd ik niet gespaard. En de periode daarna, als jij er niet was, werd ik ook niet gespaard.
1: Nice.
0: Dus ik ben blij dat we nu dit lekkere klassiekertje hebben als...
1: Dat snap ik.
0: Foutverzoekje. En dat is niet verkeerd, toch?
1: Nee, zeker
0: nee.
1: niet.
0: Nee.
1: Het kan erger, zeg maar.
0: Het kan erger. Ja, ik vind het gewoon, een prima nummer.
1: Ja, zeker. Ja,
0: je moet er even zo'n toeter aan toevoegen en dan kies je zo het feestcafé in.
1: Ja, dat is met al die nummers.
0: Ja, precies. Dus dan kun je gewoon gaan.
1: En een beetje zo'n catchy deuntje erachter.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dan ben je helemaal compleet.
0: Ja, dan ben je helemaal compleet.
1: Het hoeft niet moeilijk te zijn.
0: Nee, zeker niet. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Het kan ook gewoon heel makkelijk. Ja, het is namelijk tijd voor Ramons foutenverzoekje. En Ramons foutenverzoekje deze week is een klassiekertje van Feest DJ Ruud en Dirtcaps. In combinatie met Sjaak en Kraantje Papi is dit Weekend. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... Hey, ik heb ook een leuk foutenverzoekje. Ik kan hem er gewoon nog achteraan plakken. Stuur vooral een berichtje. Doe het via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of even bellen, kan ook altijd. En voor volgende week kun je beter even mailen. Hitkracht@radioideaal.nl.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
7: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen. Zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
6: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
8: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
6: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
5: Hitkracht, de nieuwste hits en de lekkerste beats.

0: Ja, ze hoorden Oliver Heldens met Lady Hear Me Tonight. Hier op Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond. Het is 9:10. En dat betekent dat het laatste uur van Hitkracht is aangebroken. Dat betekent ook dat het tijd is voor een uur bomvol met de lekkerste muziek. En dan hoor ik je denken, wat gaat er allemaal voorbij komen? Er gaat voorbij komen Usher met More in de Unromantic Remix gaat eraan komen voor je. Er gaat een nieuwe plaat van Chesto aankomen. Er gaat een nieuwe plaat van James Hype aankomen. Een oude plaat in een nieuw jasje van Timmy Trumpet. Martin Garrix gaat voorbij komen in combinatie met Afrojack met Turn Up The Speakers in de remix. Echt een ontzettend dikke beuker is dat. Blaster Jax gaat voorbij komen. Natuurlijk de Revena 9 en de mix. Vooral 28 minuten en 41 seconden.
1: Ja.
0: Hij is iets korter dan normaal.
1: Ja, klopt. Hij viel wat korter uit dan ik dacht.
0: Ja, nou beter toch? Ja, kan ook een keer.
1: Ja, weet je wat het is? Dan kunnen we wel weer erachter gaan zetten, maar dan denk ik van ja.
0: Ja, nou, als het nu goed is, dan is het ook goed.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies.
1: In 2 minuten doen we het ook niet.
0: Nee, precies. Nee, daar wordt niet meer en minder van.
1: Precies.
0: Nee, verder tevreden over?
1: Ja, op zich wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Was weer prima.
0: Kijk, ja, ik heb nu bij mijn nieuwe werk hebben we op vrijdag ook altijd de speaker aan.
1: Ja.
0: In plaats van de centraal geregelde radio.
1: Ah.
0: Dus dan ga ik zo ook een beetje proberen te pompen in de tussentijd. Dus,
1: ja, nee,
0: Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken.
1: Dat is altijd leuk.
0: Ja, volgende week weer starten. Dus dan gaan we kijken of we nog meer fans gaan krijgen.
1: Ja, lachen.
0: Ja. Ik zeg, volgende week zijn wij weer van de partij.
1: Zeker.
0: En dan is Wout een jaartje ouder en ik nog net niet.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Ja, dus we gaan het meemaken. Ik zeg graag tot volgende week en radio op standje gehoorbeschadiging.

0: stall.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: suffer free.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.